Gedetineerden, te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het

0: lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
1: Radio Texel.
2: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Rots op Texel.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

is wat je zei. Het komt wel goed. Ik heb geen tijd. Ook al is het beter. Want wat als vrij zijn is wat je zoekt.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Spreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Juliana is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van...
0: Dit is Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van... Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop. Non-stop. Muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: shake, shake, shake. Yeah. Oh. 'Cause the players gonna play, play, play, play, play. And my haters gonna hate, hate, haters gonna hate.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek. Non-stop.

for Maren Morris. Make some noise now, friends!

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorde is een vrouw van 25 uit Joure overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Test,
1: microfoon
0: 2.
1: Test, test, test, test, test.
2: Microfoon 1.

0: allemaal een hele goede morgen. Op zaterdag 20 juni 2026. Je luistert naar Radio Texel. Nou, dat had je misschien al door. Je luistert naar de ochtendprogramma. De zaterdagmorgenshow. Hier op de zaterdagmorgen. Ja. Paal 13 hits en classics. En dat gaan we doen aan de, tot aan de klok van 12. Met Maas en Van Iersel.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Mark.
2: Hoi. Goedemorgen, Jan.
0: Nou,
2: hè? Nou, dat was wat gisteravond, hè?
0: Wat een weer, joh.
2: Wat een weer, hè?
0: Ja, ja, ja. Dat, ik zat thuis in mijn appartementje, zeg maar.
2: Ja.
0: En ik woon nou even buitenaf, zeg maar.
2: Ja.
0: En, ja, jeetje, man. Het ging tekeer, joh. Ja. Ik denk, die bomen die vallen om daar zo.
2: Nou, het...
0: En het, echt waar, het huis denderde gewoon.
2: En een mooie lasershow hadden we.
0: Ja, dat ook nog, ja.
2: Ja.
0: Hey?
2: Ja. Nou ja, het frist in ieder geval lekker op.
0: Dus jij bent vaak op de foto gegaan.
2: Ik ben denk ik 1 miljoen keer op de foto gegaan, ja. Denk ik.
0: Nou, ik ook, Mark.
2: Ja. Dus nou, wat gaan we doen, Jan?
0: Nou, we maken een gezellige zomershow van.
2: Ja, toch?
0: Want de temperaturen, we kijken eerst even in de mast. Ja, 19, 20 graden staat hier
2: ja.
0: Al. Ja. Het is, maar het is niet zo warm als gisteren.
2: Nee, ja. Ik denk dat het een graadje 25, 26 wordt.
0: Ja,
2: vandaag.
0: Zoiets, ja.
2: Dus, nou,
0: ja.
2: Dat is gewoon
0: is ook lekker.
2: Heerlijk.
0: Want vanmiddag hebben we ook nog in Oost-Trent de wielerronde.
2: Ja, zeker.
0: Dus daar kun je ook nog vanmiddag naartoe afreizen.
2: En in Oudeschild, dat Nederlandse...
0: Nederlandse, ja, zomer, wat is
2: het? Ik weet het niet hoe ze het noemen.
0: Nee,
2: Hollandse middag.
0: Aan. Ja, ja, ja.
2: Dus nou ja, daar kun je ook nog naartoe, naar de haven van Oudeschild.
0: Dus er is genoeg te doen.
2: Nou, zo is het. Wij hebben ook genoeg te doen.
0: Ja, wat gaan wij doen? We gaan straks de koffieplaat doen in dit uurtje. Zo rond de klok van 9:30.
2: Ja.
0: De

0: weekend op Radio Texel. Hier hoor je de lekkerste muziek op 106.1 FM. Goedemorgen Texel.
1: Goedemorgen.
0: Je luistert naar Paal 13.
1: Paal 13.
0: Hits en classics.

0: goede muziek gemaakt, deze man. Deze grote DJ die hier gewoon uit Holland komt. Armin van Buuren en de Sunny Days.
1: Wordt tijd voor weer een nieuwe radiohit, hè?
0: Ja, maar, dat is altijd zo. Opeens is hij er weer.
1: Ja, dat is waar.
0: Of het is niks. Dat ken ook nog.
1: Nee, dus, de laatste tijd is het niet zoveel.
0: Maar ik zat ook laatst een documentaire te kijken met Bart. Die gaat dan de studio in. En dan gaat hij alles ontleden, zeg maar, van een plaat.
1: Ja, dat is wel leuk, ja.
0: En dan zat ik naar te kijken. Er was ook Armin van Buuren was hier samen mee. Nee, ook die andere grote hit van hem, die wereldhit. Ja, wel grappig als je dat hoort.
1: Ja, dat is wel
0: hoe
1: leuk.
0: Dat ontstaan is.
1: Ja, ja. Zeker.
0: Ja, we gaan deze even doen. Beetje terug naar de jaren 90. D-Little en Groove in the Heart.

Je radio bruist. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13. Hits en classics.

0: David Bowie. Grote hits had deze man helaas niet meer onder ons. Ja, dat was even, ja, The Sina Girl.
1: Ik zie hier wat singles staan van, ja, van David Bowie. Ja. Let's Dance natuurlijk.
0: Ja, dat is verschrikkelijk goed.
1: Modern Love, ja. Heroes. Ja, ga zo maar door. Ja,
0: en toen in 1985 met Live Aid. Toen opeens, ja, was hij weer helemaal terug, die man.
1: Ja, en hij deed ook heel veel experimenteren, hè, met...
0: Ja, zeker weten. Daar is hij ook ooit mee begonnen. En ja. Zo is hij geëindigd ook.
1: Gingen er heel veel mensen hem nadoen.
0: Dat wil je zeggen, daar is hij ook zo geëindigd. Want het was ook een bijzonder raar album.
1: Ja.
0: Maar wel goed. David Bowie. En als je pas bent ingeschakeld, ik zou zeggen, allemaal een goeiemorgen. Blijf er gezellig bij. Gaan wij de gezellige muziek draaien voor jullie.
1: Ja. Zo is het.
0: Zo is het. Dan gaan we even deze man draaien. Ik vind hem geweldig. Tom Cochrane en Love is a Highway. Wou je nog wat zeggen, Mark?
1: Goedemorgen, hè? It looks like a road that you travel on when there's one day.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: Jouw nummer 1 deze lente.
3: Voor meer plezier en de beste muziek.
2: De beste muziek. Luister je naar Radio Texel.

0: dan klinkt hij ook lekker. Bluff en Gijke. En ja, in die zoute landen.
1: Ja. Had jij ook een huisje op het strand, toch?
0: Ja. Ah, nee, ik heb nooit geen huisje op het strand gehad.
1: Nee.
0: Gingen we wel eens bij mensen gezellig zitten, dat wel, bij een huisje op het strand. Nou ja, dat heb wel wat.
1: Ja?
0: Ja, ja, zeker weten.
1: Niet, hoor. Nee. Ik heb het ook niet.
0: Nee. Lijkt het je wat?
1: Nee.
0: Nee, waarom niet?
1: Nee, weet niet.
0: Je kent er heen. Ja, en dan prachtig mooi weer, dan zie je de zon ondergaan.
1: Ja, dat is waar.
0: En prachtige plaatjes, Mark.
1: Ja, dat is waar.
0: En dan moet je eigenlijk het huisje hebben bij paal 13.
1: Nou, dat gaan we regelen.
0: Ja.
1: Dan zijn we wel de enigste, denk ik.
0: Ik denk het ook wel. Nou.
1: Nou,
0: het is tijd geworden. Het is 4 minuten over de klok van half 10 geworden. Dus het is gewoon tijd geworden voor...
2: Lekker. Tijd voor een lekker bakkie koffie.
0: Ja, lekker bakkie koffieplaat. Wat hebben we erin staan dit weekend op deze zaterdagmorgen?
1: Ik denk de Eagles.
0: Nee.
1: Niet?
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, we gaan een zomerse plaat doen.
1: Oh ja.
0: Het is toch een beetje hartje zomer is het geworden opeens.
1: Zeker.
0: Dus ja, deze. Echt een gouden classic, zeg maar. Barry Manilow. En de Copacabana.
1: Ja, dat is een leuke.
0: Ja, toch?
1: Jazeker, een vrolijke plaat.
0: Maar doen we eerst even met tante Rita en die zet voor ons een lekker bakkie koffie.
1: Nou, spannend weer.

0: Ja, het blijft altijd heerlijk, deze plaat. De Bentley Brothers en Let Your Love and Flow.
1: Ja, ja dat is alweer een oudje.
0: Ja, ik vind dat deze in de categorie Dobby Brothers en zo.
1: Ja, ja. Dat is het wel, hè?
0: Nee? Ja, toch? Heerlijk.
1: Is, volgens mij in dezelfde studio opgenomen, ja, denk ik.
0: Country rock, hè?
1: Ja.
0: Ik ga een pakhuis in, Mark.
1: Ja, dat hoorde ik net.
0: Ja, ja, dan ben ik er maar vanaf. ik ga maar eens even strunen.
1: Nou.
0: Ja. Ik heb die sleutel, ik zal hem even openen. Ja, kijk eens wie open wil.
1: Nou.
0: Nou. Ja. Hij gaat open. Nou, ik ga naar zolder.
1: Toch maar WD-40 verkeerd meenemen.
0: Nou, ik sta hier op de zolder van paal 13.
1: Ik hoor het, ja.
0: Van het pakhuis.
1: Jeetje mina, nou, daar liggen wat hits.
0: Ja, daar liggen hele bakken vol.
1: Jeetje mina.
0: Ik zit bij de E.
1: Ik gok op een zomerse plaat.
0: Nou ja, zomers, ik weet niet wat het is. Het is een soort dance.
1: Oh.
0: Het is jaren 80. En een tijdje niet meer gedraaid deze. Oh. Neem hem mee.
1: Ja, neem hem maar mee.
0: Nou, daar ben ik weer. Ik zal die deur even dichtgooien.
1: Oh ja, doe die deur even dicht. Was het niet warm in het pakhuis?
0: Ja, er stond wel een
1: ventilator.
0: Want dat hadden we. We hebben een ventilator in draaien, anders gaan de muziek naar de malle moer.
1: Nee, dat moeten we niet hebben.
0: Nee, dat moeten we niet hebben. Dan smelten de platen weg. Dat ken niet. Nee.
1: Dan worden het... Nee, ja.
0: Nee?
1: Ja.
0: Ja, ik heb deze meegenomen. Effny Thomas. Thomas.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou,
0: jij zit te denken welke
1: zo. Je hoort het kraken, hè? Ja, zo hard zit ik te denken. Maar,
0: High Energy.
1: Oh ja, die ken ik wel.
0: Die ken ik wel.
1: Dat is wel een goeie trouwens.
0: Ja,
1: ja, wat je zegt. Ja, we hebben al een tijdje niet gedraaid. Nee, ik zie dat er ook aardig wat stof op ligt.
0: Nou, we gaan het eraf blazen. Daar komt-ie.

0: maximaal in het rood stond hij. Pink. En please don't leave me.
1: Mag niet, hè?
0: Mag eigenlijk niet, maar hij stond er wel in.
1: Oh, in het rood?
0: Ja.
1: Stiekem in het rood.
0: Stiekem in het rood. Als hij te ver in het rood gaat, dat hebben we hier. Dan gaat hij over zijn strot.
1: Ja, maar dan krijgen we wel bericht, hoor.
0: Ik denk het ook wel, ja.
1: Programmaraad, luistert wel mee, denk ik. Nou, maar even bijkomen.
0: Zo is het. Marco Bazzato en de waarheid.

aan wat je van me deed en hoe je voor me leeft.

0: Marco Borsato. Een van de grote hits van hem. De waarheid. We kijken even naar de klok. We kunnen geen plaatje meer draaien.
1: Nee.
0: Dus we gaan gewoon de motoren starten van paal 13. Kijk als je wil. Ja hoor. En dan gaan we racen naar de klok van 10 uur.
1: Ja.
0: Er zit het eerste deel er alweer op.
1: Zo is het. En mocht je je afvragen, is er nog wat te doen op Texel Day vandaag? Dat ik zeg van nou, ik heb zin om ergens naartoe te gaan. Je kan naar de Ronde van Oostrent, dat is wielrennen toch?
0: Ja, ja, ja. Het begint zo rond de klok van 12.
1: Je kan nog naar Hollands op de haven. Volgens mij begint dat om 2 uur vanmiddag.
0: Ja.
1: En morgen is natuurlijk de eerste...
0: Autocross, hè? Ja.
1: Texels Autocross.
0: Ja.
1: Nou,
0: ja.
1: Dat wordt
0: nou ja,
1: spektakel.
0: Ja, ja. Er is ook een speciale klasse, de ja. Dirt
1: World of Dirt semi-finale.
0: Die wordt ook gereden.
1: Ja, zeker. Ja, dat wordt strijd, hè?
0: Denk het wel. Ja. Iedereen wil die beker hebben. Ja, als stokkar liefhebber.
1: Ik denk dat de baan er wel goed bij ligt.
0: Denk het ook wel.
1: Ja.
0: Nou, ik zou zeggen, straks aan de break spreken we elkaar weer.
1: Tot straks.
0: Tot straks.

0: Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: 7 minuten op de klok van 10 uur geworden. Zaterdag 20 juni 2026. Ja, je bent beland in het tweede deel van Paal 13. Met hits en classics. En we trapten af met ABBA.
1: Ja.
0: Met de programmaraad die Brakka in.
1: En, dat is toch... Die gaat ook al wat jaartjes mee, die programmaraad.
0: Ja. Hè? Ja, zeker weten.
1: Nou ja, dan moet het maar gebeuren.
0: Nou ja, dan denk ik van... Dan gooi je er een zomerplaat in van ABBA.
1: Zo is het. Toch? Ze hebben van alles.
0: Zo is het. Wat gaan we doen in dit deel? We gaan nog sowieso een rondje meten in Holland doen. En ik weet niet als jij nog het pakhuis in gaat.
1: Ik denk dat ik zo meteen het pakhuis in.
0: Ja? Ja. Oké. Nou, wat nog meer? Nou ja, eigenlijk gewoon hits en classics draaien.
1: Zo is het. Zit Don Henley er nog aan te komen?
0: Nee, weet ik niet eigenlijk.
1: Oh, dan moeten we even inplannen.
0: Ik zou het niet weten.
1: Nou.
0: Ja, en wat gaan we nog meer doen? Nou ja, hits en classics. Gaan we even een voetballiedje doen? Want vanavond gaat het gebeuren. Leggen ze eruit of niet?
1: Nee. Ja, je weet het niet.
0: Nee. Dit is de nieuwe van Gerard Joling. En rood, wit, blauw.

0: eindelijk. Weekend op Radio Texel. Hier hoor je de lekkerste muziek. Op 106.1 FM. Goedemorgen, Texel.
1: Goedemorgen.

0: Begin 2000. Grote hits had deze dame. Lesco en Something.
1: Uit België, toch?
0: Uit België,
1: ja.
0: Er kwamen meer vandaan, hè? Zilver had
1: je
0: ook,
1: en wij draaiden vroeger nog wel eens Yesterday.
0: Ja, die was ook goed.
1: Ja, die was ook goed.
0: Maar
1: ja.
0: Dit was de allereerste hit van Lesco.
1: Oh.
0: Was gelijk een hele grote hit. Was
1: ja, nou, dit is een goede binnenkomer, ja.
0: En nog steeds een hitje. Ja.
1: Hey. Zo gaan we toch weer wat gitaren doen, hè?
0: Ja, ja, zeker weten. We gaan terug naar de jaren 70. Met deze band. Batman Turn Overdrive. Ja, en met die stotterende zanger, hè. Dat is wel het mooie ervan. AC Nothing Yet. Ik zou zeggen een goeiemorgen.

Je radio bruist. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13. Hits en classics.

0: grootheid in de jaren 80. Als je een beetje deze opzet van Nick Kamen, dan verdwaal je gewoon in de jaren 80. Die sound is gewoon jaren 80.
1: Maar hij luistert wel lekker weg.
0: Ja, hè?
1: Ja, zeker.
0: I promise myself.
1: Heerlijke plaat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Straks gaan we nog even een rondje meten in Holland doen. En gaan we even wat nieuws doen. Madonna, die heeft nieuw werk op de markt gebracht.
1: Oh.
0: Ja, er komt een nieuwe cd uit. En ik heb een single al meegenomen. En dat is Madonna samen met Sabrina. En Bring You Love. En dat is wel leuk, want als je goed luistert naar deze platen, ja, is het een beetje jaren 90.
1: Oh, zo. Nou, dus, ben benieuwd.
0: De nieuwe van Madonna. Ask yourself.

0: lekker hoor. Deze weer eens terug te horen. En misschien vinden jullie dat toch wel. Laat het even weten. Doe even een chest hier naartoe.
1: Ja hoor.
0: Maar die hebben we niet.
1: Oh ja, en ik mag naar mij ook.
0: Oké. Okay. Dus, The Sweet. En ja, 1975, Mark.
1: Jeetje, dat is lang geleden. Ja.
0: Fox on the Run.
1: Heerlijk.
0: Ja, toch?
1: Ja hoor.
0: We kijken even naar de klok. En het is al 1 minuut over de klok van 10:30.
1: Jeetje,
0: hoor.
1: Dus dat
0: is
1: tijd vliegt,
0: gewoon,
1: hè?
0: Tijd voor dit, hè.
2: Made in Holland. Made in Holland. Op Radio Texel.
0: Ja, rondje meet in Holland gaan we doen.
1: Nou, wat zit er
0: drie
1: in deze?
0: Drie op rij.
1: Wat zit er in deze week?
0: Nou, we beginnen met drie dames. Uit de eind jaren 70. Jaren 80 muziek. Heel veel hits gemaakt. Ook in Europa. Luf.
1: Ja, leuk.
0: En dan gaan we doen Yes, I Do.
1: Nou.
0: En daarna doen we Jan Smit.
1: Ja.
0: Ook een van zijn grote, zegt Jan dan zelf. Dit is mijn grote hit geweest ooit. En dat is Als de Morgen is gekomen.
1: Ja, leuk.
0: En daarna doen we de, ja, dat zou je niet verwachten dat dat gewoon uit Holland komt. Dat is een beetje Italiaans. De Zeppelin Band. En I Viro.
1: Nou, die moet ik even beluisteren.
0: Ja, dan. Die ken jij wel.
1: Oh,
0: ja,
1: nou, mooi.
0: Zeker weten, man.
1: Een vrolijk rondje heb ik al in de
0: gang. Gaan we doen. Hier komt ie. We beginnen met Luf. De drie tal dames. Die zijn bekend geworden met Wadolala.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ook wel lang geleden.
0: Ja, ook wel lang geleden. Yes, I do.

0: Jaren 80, ja. Prachtige muziek deze, want dit is eigenlijk een vergeten plaatje.
1: Nou,
0: als je
1: niet.
0: Hem hoort, dan denk je, ja, dit is een beetje Italiaans. Ja, zit er een beetje in dat Italiaanse,
1: ja,
0: disco
1: zeker.
0: Gebeuren. De Chaplin Band, en ik kwam gewoon uit Holland. En I4O, zo heet hij. Daarvoor hoorden we nog even Jan Smit. Ja, ook een van zijn grote hits, Als de Morgen is Gekomen. En daarvoor hoorden we José, Marga en Patty. En dan hebben we het over Love en Yes I Do.
1: Ja, leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Even kijken, jij ging het pakhuis in, toch?
1: Ik ga het pakhuis in.
0: Ja.
1: Dan heb ik het ook maar weer gehad.
0: Zo is het.
1: Ik heb wat in mijn hoofd. Ik hoop dat, ja. Ik hoop dat ik hem kan vinden.
0: Oké. Okay.
1: Nou, een sleutel. Ja, de deur gaat open.
0: Zit je er?
1: Ja.
0: Je bent gelijk ver weg.
1: Ik was gelijk ver weg.
0: Hardlopen zeker?
1: Ja, joh, het is hier warm.
0: Ja.
1: Nou, even kijken. Ik zit bij de H.
0: Bij de H van, wat is het, H?
1: Hazes.
0: Hazes, ja.
1: Nee.
0: Hazes is de basis.
1: Dat kan ik erop leggen, maar dat gaan we niet doen. Nee. Sussies.
0: Sussies?
1: Sussies. Meer zeg ik nog niet.
0: Oké. Okay.
1: Ik doe die deur dicht.
0: Ja.
1: Hij wil niet dicht, die deur.
0: Nou. Hij gaat dicht, Mark.
1: Ik hoor het. Gelukkig. Zo, nou ben je er weer.
0: Ja.
1: Dat is een hele klim, hoor, naar boven.
0: Ja.
1: Maar de Sussies.
0: Ja, wie?
1: Hart.
0: Hart. Ja, dan heb ik nog weer een ding. Een van de Sussies, die heeft kanker en die is ernstig ziek.
1: O jee.
0: Dus ze gaan ook, als het goed is, de laatste wereldtour doen. Dus,
1: Maar die gaan ook al...
0: Die gaan heel lang mee.
1: Nou, laten we hopen dat
0: jaren 70 al.
1: Beter wordt.
0: Ja, ik weet niet wat jij mee hebt. Barracuda?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Denk jij Barracuda?
1: Nee. Die hele mooie Alone.
0: Oh, prachtig. Een rock ballad.
1: Eigenlijk wel, hè?
0: Ja.
1: Nou, ik hoop dat hij het doet.
0: Nou.
1: Doe je mee met Blazen?
0: Ja, oké.

0: Van de boot tot de vuurtoren.
1: Dit is Radio Texel.
2: Vallen de mussen van het dak? Dan zorgen wij voor verkoeling. Met verfrissende hits. Natuurlijk hier, bij Radio Texel.

be long after the wicked and disappear.

0: grote hit van Tiësto geweest. Samen met Maxi Jazz. En die kennen we natuurlijk al van Faithless. Helaas haast niet meer onder ons. En dit was voor het goede doel. Dance for Life.
1: Ja, zo heette dat goede doel ook. Volgens mij. Ja, van een aantal jaren terug alweer.
0: Ja. Wat gaan we doen? We gaan even, gelijk even de Dance Classic doen.
1: Ja.
0: Die kunnen we er gelijk wel even achteraan donderen, zeg maar.
1: Nou, zo is het.
0: Doen we. En wat hebben we erin staan als Dance Classic? Doen we eerst even de jingle.
2: Dit is de Dance Classic van deze week.
0: Nou, wat hebben we erin staan? Toch een beetje zomers en jaren 80.
1: Ja.
0: Ja, de Gibson Brothers.
1: Oh ja.
0: En we gaan hem even draaien. Cuba.
1: Oh, leuk.

Je radio bruist. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13 Hits en Classics.

0: Greg Hill. Ja, leuke plaat. Altijd nog goed. Outside of Love. En we gaan even racen naar de klok van 11 uur, naar het derde deel, Mark.
1: Ja, dat is het laatste uurtje alweer. Ja, zometeen.
0: Ja. Dus ik zou zeggen, blijf lekker hangen. En er blijven gezellig bij. En we spreken elkaar straks na het nieuws.
1: Tot straks.

0: Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: 6 minuten over de klok van 11 geworden. We zijn beland in het derde deel van paal 13. Hits en classics. Ik zou zeggen, ja, als je pas bent ingeschakeld, van harte welkom en blijf er gezellig nog een uurtje bij, zou ik zeggen.
1: Draaiden wij onze Oosterburenvriend.
0: Wie? Ja, Scooter. Hij trapte wel af mij af.
1: Ja, Duitsland, hè?
0: En Weekend, hè? Ja. Het is gewoon Weekend.
1: En hij treedt nog steeds op, hè?
0: Zeker weten.
1: Ja, hij gaat ook al wat jaartjes mee.
0: Ja, zeker.
1: Ja, met die speciale microfoon.
0: Hallo. Scooter.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Even kijken, wat gaan we doen?
1: Sibelrocken straks.
0: Sibelrocken, we gaan nog even de live track doen. En de hele, gewoon hits en classics.
1: Nou, zo is het.
0: En een gezellig plaatje. Nou, die gaan we nou doen. We gaan hem even draaien. Ik vind hem altijd leuk om te draaien. Johnny Purple en de Porseleinen Pony.
1: Zeker.
0: Ja, en misschien ben je gezellig nog een sleutelen in je crossauto. Nou, dat zou ik kennen. Dat je paal 13 op hebt staan.
1: De radio in de schuur moet even harder.
0: Daar gaat hij. Johnny Purple.

Paal 13. Hits en classics. Op naar 25 jaar gezelligheid. Elke zaterdagmorgen. Radio Texel 106.1 FM.

0: De 500 miles van de Proclaimers. Ja, prachtige muziek.
1: Draaien we niet zoveel, hè?
0: Nee, nee. Nou, nou, vroeger wel. Vroeger wel.
1: We hebben hem al een tijdje niet gedraaid.
0: Ja, het is ook een beetje muziek voor de Ronde van Oostrent, ja, eigenlijk.

0: wel, hè? Hoeveel rondjes moeten ze eigenlijk?
1: Ik heb geen idee, Mark. Echt waar niet. Eigenlijk, ja, ik ben er niet zo van. Maar ik vind het wel leuk om daar misschien straks even te gaan kijken.
0: Het is wel spektakel.
1: Ja, dat wel.
0: Het gaat wel hard, hoor.
1: Ja, zeker weten.
0: En volgens mij heb je ook nog de kinderronde.
1: Ja, dat heb je. Je hebt allerlei klasses.
0: Ja, dus, zeker.
1: En een wielrenronde.
0: Heb je ook dat je met je e-bike rondje mag doen?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Oh, nou had ik nog mee kunnen doen.
1: Ja. Ah ja.
0: Hey, jammer. Ja.
1: Wat gaan we nog straks doen in dit uurtje? Sowieso hebben we nog Cyborg.
0: Ja,
1: we hebben die live track nog klaarstaan. En we gaan nou even Henk de Nijf en de Jets draaien.
0: Ook leuk, hè?
1: En de Guitar King.
0: Oh, niet de Stendeke.
1: Nee. Er is een keer de andere.
0: Ja, zeker. Ook leuk.
1: Ja, toch? Zou zeggen nog goedemorgen.

0: Een van zijn mooiste platen vind ik persoonlijk. Douwe Bob, I Believe. Ja, hij klinkt ook heerlijk zomers.
1: Is hij ook nog op Pinkpop te bewonderen dit weekend?
0: Nou, ik denk het niet.
1: Nee. Is het geen Pinkpop mannetje?
0: Ja, dat was het wel, maar hij heeft geen hits dit moment.
1: Dus, oh, zo.
0: Hij is ook niet aan toeren volgens mij.
1: Oh, dus, hij doet het even rustig aan.
0: Geen idee. Maar,
1: ja, nou ja, kan.
0: In ieder geval, I Believe.
1: Ja.
0: Straks gaan we, wat ik zei, gaan we nog Sibo rocken en... gaan even, ja, Eurodance, zullen we dat
1: ja,
0: even doen?
1: Ja, zeker.
0: Dat doen we ook
1: ik
0: meestal, hè?
1: Zat er al een beetje op de
0: Eurodance plaatje doen.
1: Ja.
0: En People.
1: Ja, leuk.
0: Ja, Moving On Up. En hij is lekker.

0: jaren 80 goede muziek gemaakt. Was oorspronkelijk een punkband, The Clash. En toch commerciële muziek gemaakt, deze mannen.
1: Ja, dat hebben ze goed bedacht.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Dat is een Rock the Casbah.
1: Ja, en we kennen ze nog wel van Should I Stay, wat jij zei, hè?
0: Ja.
1: Masters of Seven.
0: Ja, dat is ook een goede plaat.
1: Ja, toch?
0: Ja, toch. Maar zo hadden ze nog wel een paar, hoor.
1: Ja, dus, zeker.
0: Ja. De Clash, even kijken, het is al 1 minuut over, voor 11:30 geworden, oh. Dus het is tijd voor...
2: Tijd voor Siebel Rock op Radio Texel.
0: Ja, Siebel Rock, wat hebben we erin staan dit weekend?
1: Ik denk Normaal.
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, ze treden nog wel eens op met Normaal,
1: ja,
0: in de volprogramma's.
1: Oh, leuk.
0: En ze staan ook meestal op de Zwarte Cross, de Bokkers.
1: Oh ja.
0: Of de Bukkers, de Bokkers, ja, ja, de Bukkers, ja. Ja. En we gaan hem even draaien. Het is wel de live versie, die vind ik het beste van deze. Annie uit de bocht. En daarna doen we nog even die verschrikkelijke goede live track van Status Quo. Dit komt-ie. De Bokkers.

0: De live track van deze week. Deze classic band. Deze rock'n'roll band. Status Quo. En dat deden we in een classic uitvoering. Volgens mij jaren 70 opgenomen deze. Roll Over Lay Down. En daarvoor hoorden we nog even de Bokkers en Annie Ute Bocht. En dat was een Ciborrel plaatje.
1: Ja, dat was een leuk plaatje. Was dat.
0: Ja, toch?
1: Jazeker. Ja. Zeker.
0: Gaan we even de zomerse muziek weer draaien.
1: Ja, want dat is het.
0: Ja, zomers is het.
1: En het wordt komende weken nog steeds warmer, hè?

Zomer knalt uit je radio. Natuurlijk bij Radio Texel.

0: De grote hitkanon uit de jaren 70, 80. Want dat was deze man, Lionel Richie.
1: Uit de tijd dat ze nog nummers maakten van 4-5 minuten lang.
0: Ja.
1: Kun je nou ook niet meer voorstellen.
0: En ook in de tijd dat Michael Jackson heel populair was.
1: Ja,
0: en was deze man er ook gewoon. Die stond ook in de hitlijsten. En dit was ook een van zijn hits. C'est la.
1: Prachtige plaat op deze mooie zaterdagochtend. Je luistert naar Paal 13, Hits and Classics.
0: En we gaan nog een paar plaatjes doen voor jullie. Even kijken wat we nog klaar hebben staan. Nou ja, misschien gaan de mensen straks naar de haven toe.
1: Ja.
0: En daar, ja, daar gaat vanmiddag Dirk Meeldijk op treden.
1: Het is toch even leuk dat hij even langskomt.
0: Ja, zal hem even draaien. Dirk Meeldijk en Ik hou van het leven. Om een beetje in de sfeer te komen. Als je erheen gaat.
1: Ja, je gaat die zeker zingen vanmiddag, hoor.
0: Zeker weten.

0: Paal 13.
1: Hits en classics.
0: Op naar 25 jaar gezelligheid.
1: Elke zaterdagmorgen.
0: Radio Texel 106.1 FM.

0: geweldig. We moeten ze niet vergeten in de show. Hier op Radio Texel, paal 13 hits en classics. De Golden Earring en Bombay.
1: Natuurlijk van de mannen uit Den Haag.
0: Ja. We gaan een heel klein beetje, ja ja, ik ken wel. We gaan nog even één plaatje doen.
1: Ja, nog één keer en dan is de show het, ten einde.
0: En als ik het goed heb, staan ze op Pinkpop ook. Hebben we het over de mannen van de Cure. Nou,
1: vanavond denk ik dan, hè?
0: Ja, denk het wel, ja.
1: Ja.
0: Volgens mij wel.
1: Ik zal het even in de gaten houden.
0: Oké, The Cure, In Between's Day. Lekker hoor.

0: Ja, vanavond staan ze op Pinkpop. En ik denk dat er wel een eentje op televisie van komt.
1: Dat denk ik ook wel.
0: De mannen van de Cure, Robert Smit en de mannen, zeg ik altijd. In Between's Day. En die zal ons ook wel spelen. En over een week of wat staan ze in België ook nog.
1: Kijk.
0: Op Rock Werchter. Ja. Ja, ze gaan die Europese tour doen, hè? Die noemen ze dat Festival Tour.
1: Oh zo.
0: Ja.
1: Het is heel snel tot de break, Jan.
0: Ja. Nou.
1: Dus ik zeg tot de volgende week.
0: Ja, en ik ben er twee weken niet.
1: Twee weken niet?
0: Twee weken op vakantie.
1: Oh, nou, ik zal het proberen.
0: Oké. Nou, ik zou zeggen tot over twee weken van mijn kant. En veel plezier volgende week met Mark.
1: Komt goed.
0: Oké. En een goed weekend. Hoi.
2: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
3: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
3: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
7: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorde kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap...
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuchte, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop. Oh, oh, oh.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Trots op Texel.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water
2: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
5: Iedere vrijdag, iedere zaterdag, van 4 tot 6. De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel. Op Radio Texel.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Het is bijna 20 jaar geleden. Ik had nog lang haar en hoefde me nergens druk over te maken. Ik was nog net geen man, maar zeker ook geen jongen. Zij was 17 en duidelijk geen meisje meer. Ach, het was die mooie zomer in Noord-Michigan. Prachtig. We spetterden een beetje in het meer, zaten wat te praten bij het kampvuur, of we zongen onze favoriete liedjes. Het zijn die kleine dingen die het leven zo mooi maken. Zo zal ik bijvoorbeeld nooit vergeten hoe het maanlicht 's nachts op haar haar scheen. In die tijd had je nog geen internet. In plaats daarvan hadden we alle tijd om dingen uit te proberen. We rookten wat, we dronken whisky en we vreeën bij het meer, terwijl we ons favoriete liedje op hadden staan. Aan morgen hoefden we niet te denken. Als ik nu mijn ogen dicht doe, zie ik nog hoe we vissen vingen en keken hoe de golven van de rotsen rolden. Het meisje van toen heeft voor altijd een plekje in mijn hart. We dachten dat die zomer nooit voorbij zou gaan, maar toen brak dat vreemde moment aan. Het werd herfst en dat betekende het einde. Het einde van de zomer en ook het einde van onze liefde. En heel soms hoor ik ons favoriete liedje van toen nog wel eens en begin ik mee te zingen zoals ik dat toen een hele lange zomer deed met jou. En dan denk ik, oh man, ik zou dat meisje van toen toch zo graag nog eens terug willen zien.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag schijnt de zon volop in het Waddengebied en het wordt tropisch warm met een maximumtemperatuur van 29 graden. De wind waait matig uit het zuidoosten, windkracht 3. In de nacht mogelijk lichte regen bij een minimumtemperatuur van 21 graden. Kortom, ook op Schiermonnikoog een zonovergoten en tropische dag, in de nacht gevolgd door kans op lichte regen.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vallen de mussen van het dak? Dan zorgen wij voor verkoeling. Met verfrissende hits.
3: Natuurlijk hier, bij Radio Texel.
4: Heerlijk.

te zo lang, want ik kan niet meer slapen. Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk aan de woorden die ik haar niet zeggen kon. Blijf

0: fantastische zomer.
1: Een fantastische zomer.
0: Met Radio Texel. Radio Texel.
2: Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
3: Ja hoor, meneer Van Ooydonk.
2: Niets vergeten, is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje zin in?

0: Heb je דרך המתן?
1: Quiero tu summer sala, sa, sa, sa, sa. Quiero tu summer sala, sa, sa, sa, sa.
2: Het muzikale hitsplan. Extreme warmte uit jouw speakers. Dus volop genieten bij Radio Texel. Waar anders?

Een mens voor wie niet anders meer bestaat dan het zwatelen der blaren aan de bomen en het stof dat warrelt langs de droge straat. Wat blijft voor den vermoeide van dit dolen, in wien de felle stem der aarde zwijgt, tenzij die ene drang die diep verholen,

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog droog en zonnig, af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
1: Iedere vrijdag, iedere zaterdag van 4 tot 6. De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel op Radio Texel.

0: halen de mussen van het dak. Dan zorgen wij voor verkoeling. Met verfrissende hits. Natuurlijk hier, bij Radio Texel.
1: Heerlijk.

0: Opgepast.
1: Code rood.
0: Rood.
1: Zoveel hete hits. Die hoor je alleen hier. Bij Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking van...
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
2: Mariet Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Why should the devil have all the good music?
5: Gospel magazine.
4: Addicted to

zeg een hele goede avond. Gezellig dat je erbij bent en luistert naar Radio Texel. Het is weer net na 6 uur en dat betekent dat het tijd is voor 2 uur gezonde radioactiviteit. En natuurlijk hebben we in het eerste uur weer zoals altijd de nieuwe releases. Het tweede uur weer lekker vol met rubrieken en deze week ook weer een column met Peter de Bos van Gaafwoord. De eerste nieuwe release kwam al direct aan je voorbij in de vorm van Cochran en Co. En een nieuw album getiteld Runs in the Blood. En ik draaide daarvan voor jou Heart on Fire. Is het tijd geworden voor een volgend album. En die heet Confessions of a Church Kid. De zangeres Rachel DeLong is verantwoordelijk voor deze schijf. Je hoort Confessions.

0: My Confessions.
1: These are my confessions van het album Confessions of a Church Kid. En dat dan toch wel weer bijzonder prettige muziek van onze welbekende Rachel DeLong.
2: Van de boot tot de vuurtoren. Op elke meter zijn wij in de ether. Radio Texel. 106.1 FM. Dat klinkt beter.

Ja, wat doe je toch met zo'n puinhoop als ik? En dat vind ik dan knap als je jezelf een puinhoop noemt. Dat je daar zo'n vrolijk liedje van kan maken. Mess Like Me hoorde je. Muziek van Ben Compton. Zo, en dan is het tijd voor het volgende schijfje waar meer dan één plaatje op staat. Dus laten we zeggen dat het een EP/album is. Je hoort muziek van Petrina De Lacy van de EP Carefree. Hier is Lose Track of Time.

muziek van Ten Rock. Hij is gekomen met een EP'tje en die heet You or Nothing. En daarvan draaide ik de track playlist. En als je You for Nothing, You or Nothing wil opzoeken, dan schrijf je You met een simpele U. Dat is tegenwoordig nogal heel erg populair natuurlijk in het Engels. Daarvoor hoorde je Petrina de Lacey en Lose Track of Time van haar schijfje Carefree. Is het tijd geworden voor een hele leuke samenwerking waar ik erg benieuwd naar ben hoe dat gaat klinken. Ik heb het over een samenwerking tussen Stephen Stanley en Colton Dixon, welbekende artiesten ondertussen in Amerika. Samen hebben ze een single gemaakt en die heet Idols. I've been wasted.

Everything I Prayed For. Je hoorde muziek van Neil Carpenter in samenwerking met Andrew Rip. En daarmee pakten we eigenlijk eventjes een soort van rustpunt in het programma. Daarvoor Stephen Stanley samen met Colton Dixon en Idols. Is het tijd geworden voor een bandje dat de laatste tijd toch weer regelmatig wat singles heeft uitgebracht. Ik heb het over Rent Collective. En de nieuwe single heet Evergreen.

Ja, deze club kwam ik ook tegen via de socials, namelijk via een gesponsord bericht. Ze noemen zichzelf Tiki Lau en je hoorde Spirits Breakout, dat is de nieuwste single. Hoe dat de constructie precies in elkaar zit, dat weet ik nog niet. Het zou iets zijn met een groepje eigenlijk DJ's / producers die daar aan meewerken. En we gaan dat natuurlijk nog eens eventjes verder uitzoeken om te kijken hoe dat nu precies in elkaar zit. Daar heb ik helaas de afgelopen week nog geen tijd voor gehad. Tiki Lau dus en Spirit Breakout. In ieder geval wel een heel vrolijk plaatje. Daarvoor Rent Collective en Evergreen. Hebben we ook nog nieuw materiaal van de formatie Risen Sons. Je weet het wel, ze werden beschuldigd van AI, maar er zitten daadwerkelijk mensen achter. We gaan eens luisteren naar hun nieuwste wapenfeit. Dit is My Friend.

Ja, Nederlandstalig werk van Aldit. En deze plaat heet Robot. Ja, soms drukken mensen of hebben mensen zodanig iets dat ze druk op je uitoefenen. En dat ze denken van, als we bij jou met een bepaald soort knopjes drukken, dan doe jij precies wat wij willen. Maar zo werkt dat dus niet. En ook christenen mogen zichzelf daarin beschermen. Aldit en Robot hoorde je met Davol Risen Sons en My Friend. De volgende plaat is eigenlijk ook wel weer best wel een vrolijk liedje, kunnen we rustig wel stellen. Hij is eigenlijk al eerder uitgekomen, maar nu is er een remix van. Ik heb het over de plaat Different Kind of Love, lekker geremixed nu. En dus hoor je weer Believers in samenwerking met LG The Messenger.

zijn muziek is meestal wel wat rustig, maar tegelijkertijd vaak ook heel vrolijk. Ik heb het over Jordan Sincere en je hoorde hem met Every Reason to Believe. Daarvoor ook het vrolijke Different Kind of Love, in dit geval de remix, gemaakt door Believers samen met LG The Messenger. Zo, en als je nou denkt bij jezelf, ja, het is eigenlijk best een feestelijk programma, dan kun ik je vertellen dat we dit feestje iedere dinsdagavond doen tussen 6 en 8 uur op jouw Radio Texel. En mocht je het daar per ongeluk missen, dan heb je op zaterdagavond nog een keer een kans tussen namelijk weer 6 en 8 uur in de avond, want dan wordt het programma nog een keer herhaald. Kortom, genoeg tijd en mogelijkheden om Gospel Magazine te luisteren en dit soort mooie platen te horen, zoals deze van Megan Woods. Hier is Heaven Down Here.

Ja, I Don't Wanna Be Almost Famous. Kortweg, Almost Famous. Je hoort de muziek van Bodie. En ja, die zegt ook van, weet je wat het is? Je maakt natuurlijk muziek, maar toch wil ik eigenlijk niet ook maar een klein beetje beroemd zijn. Om de dood eenvoudige reden dat mijn trots dat niet aan zou kunnen. Ik zou te veel trots krijgen. Ja, en dat is toch goed dat je weet iets van jezelf op die manier. Daarvoor hoorde je Megan Woods en Heaven Down Here. Is het tijd om even wat ruimte te maken in ons hoofd. Want ook andere mensen kunnen namelijk heel veel druk op je uitoefenen. En dan is het natuurlijk wel eens even goed om dat heel erg in de gaten te houden. We gaan dus luisteren naar een plaat genaamd Headspace. Hier is muziek van Hope Harding. Do you like-

take you higher. Ja, ja, je hoorde Jay Truth samen met Redeemed en de track 33. En je schrijft dat ook gewoon als het getal 33. Hope Harding daarvoor met Headspace. Is het tijd geworden om de laatste nieuwe release aan je te gaan presenteren. En die is in dit geval van Life Church Witch en het heet Hunger. Die brengt ons naar het nieuws. En daarna ben ik nog eens even terug met een schijnwerper, een schijf van vijf, een schijnwerper flashback, een column met Peter de Bost van Graafwoord en om niet te vergeten ook nog een Nederlandstalig moment. Ik zou zeggen, tot straks.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Why should the devil have all the good music?
5: Gospel magazine. Addicted.

Ja, vorige week als nieuw gepresenteerd deze single. En ik dacht van, het is wel een hele fijne plaat om daarmee het tweede uur gezonde radioactiviteit deze week mee te openen. Je hoorde Bailey Thompson en Stuck. Zometeen hebben we in de schijnwerper flashback Madeline Ray. Anastasia Tolstikova zetten we in de schijnwerper en ze heeft een persoonlijke boodschap voor ons. Daarna hebben we een column met Peter de Borst en die heet Lachwekkend. Achteraan het Nederlandstalig moment met Irma D. En het woord Different heb ik losgelaten op de platencollectie en daarmee de schijf van 5 samengesteld. Kortom, we hebben weer genoeg te doen. Maar voordat we aan dat alles gaan beginnen, gaan we even de duivel gewoon gooien daar waar die thuis hoort. Ik heb het dan over Lake of Fire. Here is We the Kingdom.

0: In de ether op 106.1 en op de kabel via 98.5 FM. Dit is Radio Texel.
1: Schijnwerper. Flashback. Stuck in a way.

0: Ja, de sfeer van de schijnwerper van vorige week. Je hoorde Madeline Ray en Leave It All Behind. Vorige week mocht ze in de schijnwerper staan, natuurlijk met 3 tracks. Zo, en dan gaan we natuurlijk nu weer eventjes over naar...
1: Spot uit! Schijnwerper aan!
0: Ja, in de schijnwerper zetten we op Anastasia Tolstikova. Vorige week presenteerde ik haar met een nieuwe single. En het grappige is dat deze single er heeft toe geleid dat ze meerdere tracksnamen heeft opgestuurd. En ik dacht bij mezelf, nou, dat komt goed uit. Dan zetten we haar lekker in de schijnwerper. Zometeen hoor je de tracks No God Like You. Daarna Streams of Light. Maar aan het eind hoor je ook nog I Have the Holy Spirit. Om te beginnen vertelt Anastasia zelf even haar verhaal.
2: Hey, my name is Anastasia. I'm a Christian musician and content creator based in New York City. I make faith-based house and EDM music under the brand Soft Beats Steady Faith. My music is rooted in my personal testimony. I walked away from God for about a decade and coming back changed my life. Every song I make is an act of worship and a piece of that story. I'm so honored and humbled that my music is being heard all the way in the Netherlands. And I want to give a huge shout out to Theo and his show Gospel Magazine for making that happen. Theo, thank you for the platform. Thank you for supporting independent, faith-based artists. And thank you for carrying the gospel through your airwaves. You are a blessing. God bless everyone listening. I hope this song reach your heart the way they reached mine.

0: dankjewel voor alles wat je aan ons hebt gegeven weer. Alle mooie muziek. En we zijn natuurlijk gewoon waanzinnig blij dat we deze in de schijnwerper hebben kunnen zetten. You hoorde I Have the Holy Spirit. Daarna Streams of Light. En als eerste hoorde je No God Like You. Zo, en dan is het tijd geworden om zelf eventjes mijn mond te gaan houden. En het woord te geven aan Peter de Bost van Gaaf Woord.
1: Lachwekkend, of niet? Hoe vaak lach jij op een dag? 1 keer, 5 keer of misschien wel elke uur een keer? Bij deze vraag werd ik stilgezet nadat ik een mooie inspirerende video zag langskomen. De kreet lach is gezond, kennen we allemaal wel. En daar zit grote wijsheid in. Lachen is wetenschappelijk bewezen gezond voor lijf en leden, voor geest en lichaam. Dat heeft onder meer met bepaalde hormonen te maken die dan lekker positief aan de slag gaan in je lijf. En dat is geen nieuw inzicht. Want zelfs ruim voor de geboorte van ene Jezus, dus meer dan 2000 jaar geleden, was dat al bekend. In de Bijbel staat daar een paar mooie teksten over. In het Bijbelboek Spreuken lees je meerdere. Spreuken 15, vers 13. Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht. Een verdrietig hart pijnigt de geest. En in vers 15. Voor wie arm is, is het leven niets dan ellende, maar blijmoedigheid maakt het leven tot een feest. En ook vers 22 is een mooie. Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid. Een sombere geest verzwakt het lichaam. Bijzonder toch? Dat zonder enig wetenschappelijk onderzoek, zonder microscoop of hormoonkennis, dit lang geleden al bekend was en opgeschreven is. Een tekst uit een andere Bijbelboek, Prediker, die voor mij altijd een soort vizier is geweest in dit soort dingen, is wel passend hierin. Er is niets nieuws onder de zon. Deze tekst wordt meerdere malen gebruikt en benadrukt. Grappig, want wij mensen anno 2026 denken dat alles wat wij meemaken of zien nieuw is. Alsof de mensheid steeds nieuwe dingen bedenkt. Misschien is omdenken in deze wel nuttig. Vinden wij nieuwe dingen? Of ontdekken we gewoon steeds meer zaken die er altijd al zijn geweest? Hoogstens in een andere vorm of omstandigheid. Komen we steeds meer achter hoe alles perfect in elkaar past. Hoe alles neergezet en in balans is met elkaar. Dit natuurlijk in het kader van mijn betoog hiervoor. Vrolijk hart en blijmoedigheid zijn wel duidelijke verwijzingen naar een lach op jouw gezicht, toch? Een lachend, positief, blij en vrolijk hart. Laat de eigenaar lachen. Want als je van binnen zo vrolijk bent, dan zie je dat ook aan de buitenkant. Bijbelboek Spreuken is ook zo'n prachtig boek vol wijsheden. Wijsheden die letterlijk voor het oprapen liggen, maar ook wijsheden waar je een beetje naar moet graven. Waar je over moet nadenken, doordenken, omdenken. Wijsheden die toen raken treffend waren en ook in onze gejaagde, dolgedraagde samenleving nog steeds toe raken. Juist in deze tijd, waarin velen denken, handelen en vrezen alsof een virus, een ziekte, oorlog, haat, etc. voor het eerst de hele wereld in zijn greep houdt. Alsof vrijheid voor het eerst beperkt wordt, alsof de economische jacht voor het eerst het hoofddoel van velen is. Alsof macht vergaren en uitbreiden door overheden en organisaties voor het eerst zoveel slachtoffers maken. Alsof er iets nieuws onder de zon is. Voor mij is het een zeer geruststellende gedachte dat het beperkend denken van ons en het steeds centraal stellen van onszelf gelukkig niet de kern is van het leven. Althans, niet voor mij. Juist ook in onze tijd kunnen we veel inspiratie, wijsheid, levenslessen en spiegeling halen uit Spreuken. De komende periode verdiep ik me opnieuw in de Bijbel en dan specifiek in het boek Spreuken. Nou nee, opnieuw is niet het juiste woord. Vernieuwd, dat is vele malen beter en raakt meer de kern. Dat geeft me een glimlach op mijn gezicht. Ik ben opgegroeid met de Bijbel en heb die van A tot en met Z gelezen. Van A tot en met Z heb ik onderwijs erin gekregen. En van A tot en met Z is die misschien zelfs wel een beetje erin geduwd, zeg maar. Ook alle zwart-wit typeringen werden onderdeel van mijn denk- en handelswijze lang geleden. Daarna heb ik lange tijd alles tussen de A en Z naast me neergelegd. Nooit vergeten, maar wel genegeerd. Maar gelukkig raakt dit boek me nog steeds. Sowieso raken boeken me flink momenteel. Ik verslind ze, zeg maar. Wel met de moderne techniek in de vorm van luisterboeken, maar dat moet kunnen, toch? Inzichten, wijsheden, levenslessen, ervaringen, spiegelingen van anderen neem ik tot me. Van oude leermeesters tot moderne wetenschappers. Van historische beschouwingen tot nieuwe inzichten. Van vele geloofstromingen tot aan het spaghetti-monster toe. En elke keer bemerk ik een glimlach op mijn gezicht. En ja, juist ook met de Bijbel. Alles met maar één doel. De te leren les in mijn leven zoeken, vinden, leren, mijn eigen maken en toepassen. Zodat ik vooruit kom op mijn levenspad. vooruitkom in het leven. En zelf vooruitkom, maar misschien ook wel daarmee anderen vooruit kan en mag helpen, waar nodig en gewenst. Deze column zegt iets over mijn persoonlijke ervaringen. Te lezen voor de liefhebber. En te negeren voor degene die geen tijd, zin of interesse heeft in mijn geschrijf. Gewoon snel doorscrollen, dan naar spelletjes, prijsvragen, roddels, media, nieuws of wat dan ook, wat jou wel mag aanspreken in de online wereld. En ontvolgen of niet meer luisteren is altijd een optie. Ieder zijn ding, toch? En misschien vind jij mijn geschrijf zelfs wel lachwekkend. Maar dat zou helemaal top zijn. Want een lach op jouw gezicht vandaag toveren maakt mijn dag helemaal compleet.

dan is het toch leuk dat zo'n artiest eventjes zelf de moeite wil nemen om een verhaaltje in elkaar te draaien. Echt weer heel erg bedankt. Anastasia.

0: Ja, ja, je hoorde dus muziek van in dit geval Irma Day en Vier het Leven. En het mooie daarvan is dat het gewoon een vrolijk lied was. Wat ik eigenlijk wel vond passen bij de column Lachwekkend.
1: De beste hits hoor je hier. Gaspel Magazine.

Zo, en dat was muziek uit maar liefst 2002. Afkomstig van een album getiteld This Is Your Life. En de eerste uit de schijf van vijf, je hoorde Out of Eden en Different Now. Zo, en die schijf van vijf, zoals gezegd, ik heb het woord different losgelaten op de platencollectie. Om daarmee die schijf van vijf samen te stellen. En hier hebben we ook een plaatje wat er perfect in thuis hoort, want de titel is simpelweg different. En deze is gemaakt door Adrian Rochow.

dat was Different. Een plaat van Seven Hills Worship. En die komt uit 2023. Daarvoor hoorde je Adrian Rochow en Different. En ja, zo hebben we nog meer Different in natuurlijk de schijf van 5. Zoals deze. Hiermee gaan we terug zelfs naar de jaren 90. Nina Astrum kwam toen met een naamloos album. En daar stond dit liedje op. A Different Tune.

Ja, en een leuk weetje van deze dame is dat ze in het jaar 2000 mee heeft gedaan met het Eurovisie Songfestival. Ze kwam toen voor Finland uit met een liedje genaamd A Little Bit. En in die tijd werkte ze heel veel samen met bepaalde Nederlandse mensen. En die hebben dan ook eigenlijk meegeholpen met dat optreden. We hebben het dan over Ralph van Manen. En bijvoorbeeld Luca Genta, die was er ook aanwezig. En ja, zo hebben we dan eigenlijk toch wel weer een leuk weetje te pakken. Natuurlijk over deze artiesten. En dat niet alleen, maar ook Ralph van Manen heeft gewoon daar dus op het Eurovisie Songfestival gestaan. Evenals Danielle Evert van S. En om niet te vergeten natuurlijk Luca Genta. En Luca Genta die stond daar op toetsen.

Ja, Something Different, een plaatje uit 2024. Je hoort de muziek van Joseph O'Brien. Zo, en dan betekent het dat we de laatste hebben gedaan uit de schijf van vijf en dat al onze plichtplegingen zijn gedaan. Kortom, we doen er nog een paar gewoon tot aan het eind van dit programma. Bijvoorbeeld deze van Joshua Laser.

Sofika, Under the Same Sky met daarvoor Joshua Laser en I Still Care. Is het tijd geworden om nog eventjes te laten weten dat Jesus is King. En dat is gewoon de waarheid. Hier is Fly Fire Music samen met Blanca.

We Won't Be Quiet. Met andere woorden, deze plaat heet Jesus is King. En is gemaakt door Flyver Music samen met Blanca. Ik ga afscheid van je nemen. Ik wens je een hele mooie avond. En ik hoop je de volgende keer gewoon weer te treffen. Natuurlijk hier bij Radio Texel. En wij gaan er even uit met de Nederlandstalige plaat. Dat doen we niet vaak, maar ik dacht van, ach, dit is toch eigenlijk wel een mooie. Hier is Koen van den Heuvel en Dagen als Vandaag. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. En een prachtige avond nog. Ik zeg natuurlijk bye bye.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij, die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Het Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobby, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-out fase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

Dit is Utopia, de lekkerste lounge- en chill-out-hits op Radio Texel. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Dit is Utopia.

0: Dit is Utopia.
1: De lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel 106.1 en via onze website Internet Stream. Blijf lekker luisteren. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl.

0: Just breathe.
1: Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
3: It's my life. It's my life, my world.
0: Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In de videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Robbie, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.
4: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.